0: jedigo pitje, pitje srca, srce pije, pitje srca je pitje, jedigo pitje, pitje srca, srce pije, pitje srca je pitje, jedigo pitje, pitje srca, srce bije, pitje srca je pitje, jedigo pitje, pitje srca, srce bije, pitje srca je pitje, jedigo pitje, pitje srca, srce bije, pitje srca je pitje, jedigo pitje, pitje srca. Srce bije, bitje srca je bitje, je neko bitje, bitje srca, srce bije, bitje srca je bitje, je neko bitje, bitje srca, srce bije, bitje srca je bitje, je neko bitje, bitje srca,
1: srce bije, bitje srca je bitje, je neko bitje, bitje srca, srce bije, bitje srca je bitje, je neko bitje, bitje srca,
0: srce bije, bitje srca je bitje, neko bitje, bitje srca, srce bije, bitje srca je bitje, neko bitje, bitje srca, srce bije, bitje srca je bitje, je neko bitje, bitje srca, srce bije, bitje srca je bitje, je neko bitje, bitje srca, srce bije, bitje srca je bitje, je neko bitje, bitje srca, srce bije, bitje srca je bitje, je neko bitje, bitje srca, srce bije.

0: Kakor bitje, bitje srca
1: je bitje, bitje srca.
0: Srce bije, bitje srca je bitje.
1: Srce bije, bitje srca je
0: srce bije, bitje srca je srce.
1: Srce bije, bitje srca
0: je neko bitje, bitje srca.

bitje srca je bitje je neko bitje, bitje srca, srce bije, bitje srca je bitje je neko bitje, bitje srca, srce bije, bitje srca je bitje je neko bitje, bitje srca, srce bije, bitje srca je bitje je neko bitje, bitje srca, srce bije, bitje srca je bitje je neko bitje, bitje srca, srce bije, bitje srca. Srce bije, bitje srca je bitje, je niko bitje, bitje srca.